0: goed voor mij.
1: Good.
0: Transplant point Gulf Smoke from DFS. Gas station back to Roofin, start mileage 193, 522.